0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Oh, is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Bye. Wolf? Hallo, Wolf?
2: Het kan echt niet meer. Die bokser met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: is Radio Express, de radio van stad.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Als de rozen uitgebloeid zijn, verschijnen de felrode bottels, kleine juweeltjes, boordevol vitamine C. Ze kunnen zelfs lichte vorst verdragen en zijn ideaal om in de winter te oogsten. Hun smaak? Fris zoet met een lichte zuurigheid, perfect voor confituur, siroop of thee. Snijd rozenbottels doormidden, verwijder de pitjes en kook het vruchtvlees zachtjes met wat appeltjes en suiker tot een geurende gelei, heerlijk op brood of bij kaas. Droog je de bottels eerst, dan maak je er een verwarmende winterthee van. Zo tover je een verdorde rozenstruik om tot zeg maar een bron van kleur, smaak en energie in koude dagen. Lange tijd was het een noodzaak om groenten uit de moestuin minutieus te bewaren en zo de winter door te komen. Diepvriezers en ijskasten kwamen in de jaren 1960 in de huishoudens terecht. Voordien hadden hoeves en kastelen stevast een bewaarkelder voor de oogst. Groenten inkuilen is een van de oudste bewaartechnieken. Groenten worden dan in de grond of een kist met zand ingegraven. Stro gaf extra bescherming tegen vorstschade. Radio.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Het verhaal uit de Golden 60s dat we je deze week vertellen gaat over de onkel van Angelina Jolie en broer van acteur John Voight, zijn naam Chip Taylor. Het zegt u misschien niets, maar hij is wereldberoemd geworden voor het verzinnen en componeren van enkele wereldhits, waaronder Wild Thing. Het nummer werd gezongen door verschillende groepen en gebruikt in reclame en documentaires door de jaren heen. Het was zo'n grote hit dat Chip er onnoemelijk rijk van geworden is. Helaas heeft hij veel van zijn centjes vergokt, $10.000 per dag, en het werd zo erg dat hij in verschillende casino's in Las Vegas de toegang werd ontzegd. Terug nu naar 1965. Toen schreef hij Wild Thing, maar hij nam zijn prestatie niet serieus. Nadat hij het drie-akkoorden liedje had verzonnen, vond hij het zelf zo grappig dat hij op de grond ging liggen van het lachen. Uiteindelijk kwam de song bij producer Larry Page terecht en hij liet de demo aan Rick Presley horen, de zanger van The Trox. Trox staat voor troglodyte, oftewel holbewoner. Hij had de keuze uit twee nummers, Did You Ever Have to Make Up Your Mind, dat uiteindelijk werd opgenomen door The Lovin' Spoonful, en Wild Thing. Maar met zo'n naam als The Trox lag het voor de hand dat hij Wild Thing zou kiezen. Rick en zijn band namen het nummer en ook de opvolger With a Girl Like You op in 20 minuten tijd. Het werd door tijdsgebrek in de studio zelfs live gemixt. Rick speelt in de break op een gek fluitinstrument. Dat was de ocarina, een 1000 jaar oud Oosters instrument. Het geeft het liedje zijn magische kracht. Jimi Hendrix coverde het en speelde het live op het Monterey Festival, terwijl hij zijn gitaar in vuur en vlam zette. Letterlijk dan. Chip Taylor die is nog het meest trots op de versie van de Trox. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in Café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt zeker iets voor jou. Deze gezellige markt vindt 2 keer per maand plaats in Antwerpen. Elke eerste zaterdag op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag op het Vette Osplein in de Slachthuisbuurt. Je bent wel

Hoogtepunten zijn onder meer de expo rond de Antwerpse 6 in het Modemuseum en de jaarlijkse show van de Modeacademie. En veel van de activiteiten zijn bovendien gratis. Van 4 tot en met 7 juni dus.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio 1.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Dat lachen gezond is zeker geen fabeltje. Want als we hardop lachen, wordt de productie van het stresshormoon cortisol geremd, waardoor spanningen verminderen. Tegelijkertijd worden gelukshormonen zoals endorfine en dopamine aangemaakt, die ervoor zorgen dat je je prettiger voelt en je helpen je weerstand te verbeteren. Tijdens het lachen gebruik je ook veel spieren. In het gezicht in totaal maar liefst 15, maar ook de spieren in je buik en middenrif worden in werking gezet. Als je 10 minuten lacht, verbrand je zelfs zo'n 50 calorietjes. Meer dan een leuke workout dus. Koffie is meer dan je ochtendredding. Het is ook een verrassend ingrediënt in de keuken, blijkt. De bittere, volle smaak versterkt zoete en hartige gerechten. Voeg daarom een lepeltje espressopoeder toe aan chocoladetaart of browniebeslag. Je proeft geen koffie, maar de chocolade smaakt intenser. In stoofpotjes of barbecuesaus zorgt een scheutje sterke koffie voor extra diepte en een vleugje roostertoon. Nog een tip? Gebruik afgekoelde espresso als marinadebasis voor vlees of aubergine, samen met wat sojasaus en honing. En gooi koffie dik niet weg, want het werkt perfect als scheurvreter in de koelkast of als natuurlijke scrub. Zo haal je uit elk kopje nog een extra shot smaak en duurzaamheid.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

perspectief te bekijken? Wel, dan kan je met een gids de Zuiderdaken verkennen. Een nieuw stadslandbouwproject op het Antwerpse Zuid. Tijdens een rondleiding van 1,5 uur ontdek je een verborgen daktuin op een oud pakhuis, het vernieuwde Zuidpark en het groeiende groendak van het MHKA. Je leert ook hoe daktuinen helpen om de stad groener te maken en beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een ticket boeken, dat doe je via de website van het MHKA. Tijdens het weekend van 19 tot 21 juni verandert de handelsbeurs in Antwerpen in een paradijs voor bierliefhebbers. Op het Bierpassieweekend proef je meer dan 200 Belgische bieren, van frisse witbieren en fruitige krieken tot krachtige trappisten en abdijbieren. Je ontdekt er de rijkdom en diversiteit van de Belgische biercultuur en ontmoet er liefhebbers uit binnen- en buitenland. Een ideale uitstap dus voor wie graag nieuwe smaken ontdekt. In de handelsbeurs in Antwerpen tussen 19 en 21 juni. Yeah!

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.
2: En 3, 2, 1.
3: Here comes the music.
4: Hey, Mark Hallebroek.
5: Showtime.
6: Are you ready?
7: I'm ready.
6: Go!
8: Music.

Een nummer van Edith Piaf. In de jaren stilletjes opnieuw tot leven gewekt door de extravagante Grace Jones. Welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime. Ik heb meteen al een bizar nieuwsbericht voor jullie. Het is een beetje grappig. Dat zijn de bizarre nieuwsberichten nu eenmaal. Het gaat om een landbouwer uit de Britse Lake District. Die besproeide tientallen auto's met mest. Waarom deed hij dat? Omdat toeristen illegaal parkeerden op zijn privéweide. Och, goddekes. Op videobeelden zijn minstens 20 auto's te zien, waaronder Mercedes'en, Jaguars en BMW's, volledig onder de mest. Ja, ik zou het anders aangepakt hebben. Ik zou zeggen, van mijn erf! Enfin, op mijn erf altijd welkom, altijd een artiest om te praten over de carrière. Vandaag gaan we even terugblikken naar een geweldige dame waarmee ik heel wat animaties heb gedaan en radioprogramma's heb gemaakt. En ook is ze zangeres geweest, maar helaas is zij niet meer onder ons deze dagen. Want overleden op 25 juni 2009, dat is ondertussen 17 jaar geleden. Ik heb straks een in memoriam en een leuk gesprek, vooral nog eens met Jasmin, wat ik wil laten horen, dus blijf luisteren.

0: is dat beroemde Amerikaanse toestel, de bommenwerper. Het toestel dat bekend is omdat het op 6 augustus 1945 de allereerste atoombom in de geschiedenis afwierp op de Amerikaanse stad Hiroshima.
1: How's it going? I'm Ronan Keating. Hey. And the man next to me is Mark Heulebroek.
0: Hey, welkom. Showtime op de radio. Inderdaad, strakjes trouwens, vrienden. Met de allereerste hit van Shakira nog in de show. Ik heb ook de nieuwe plaat van Meteor al meegebracht. En dit is van het eind van de jaren 90 ergens. Boyzone met Ronan Keating in Picture of You.

0: Ronan Keating een foto van jou hebben. Dat zingt hij tenminste. Picture of You on My Mind. Dat was de tijd met Boyzone natuurlijk nog. Zeg, ik heb nog een bizar nieuwsbericht. Want een man is vorige week zondag gered uit een bisonverblijf in de dierentuin van München.
1: Ho, ho, ho. Dat zegt u, meneer Huilenbroek.
0: Nee. Echt waar. Dat schrijven de Duitse media. De man is daar beland toen hij op zoek was naar een schoen die was kwijtgeraakt. Volgens de politie verloor de man zijn schoen toen hij buiten het dierpark Hallabrunn in München tegen stenen trapte. De schoen zou over een hek in het bisonverblijf zijn gevlogen. Strafverhaal. In een poging de schoen terug te pakken, belandde hij per ongeluk in het verblijf. Niks aan te doen. Hela, kerkje weer, zou je kunnen zeggen natuurlijk. De eerste hit van Shakira in onze contraille tenminste was deze. Whenever, wherever.

0: Terwijl ze naar thuisland de doorbraakhit van Shakira in onze contraien was met Whenever, Wherever. Een grote meneer in Vlaanderen is natuurlijk Meteor. Die man heeft ook een nieuwe plaat uit. Die gaan we nu aan je voorstellen. Al is er een klein probleempje. Hij is hier op zoek naar de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde.
0: Oei.
1: Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Jaren 80, want dan heruitgebracht Jackie Wilson met Reed Petit. En dan Disco in een Showtime van Alicia Bridges. Een nummer dat ze zelf schreef. En ze stond erop dat er Disco of Boogie in de titel zou voorkomen. Ze dacht aan Disco Round. Maar de producer heeft haar kunnen overhalen om er I Love the Nightlife van te maken. Het werd een wereldhit voor Alicia Bridges. In de jaren 70 natuurlijk.

Het werd een disco-hit van je welste Alicia Bridges. Zij was oorspronkelijk een rock- of blueszangeres. De eerste vers van deze I Love the Nightlife klonk dan eigenlijk een beetje steviger. Ze werd vooral beïnvloed door Tina Turner, Aretha Franklin, Gladys Knight en Patti LaBelle. Trouwens, deze I Love the Nightlife werd in 1995 nog eens een top 5 hit in IJsland en Nieuw-Zeeland, nadat dat was gebruikt voor de soundtrack van de Australische film The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Straks een andere Queen

0: discotheek periode rond de eeuwwisseling, want toen was er de zogenaamde Disco Nouveau. Disco, maar dan in een nieuw jasje gestopt. Een van de aanvoerders waren onder andere deze Fats & Small met Turn Around. Juni, ja, in juni 2009 overleed zangeres Jasmin. Dat is intussen 17 jaar geleden. Een paar jaar daarvoor had ze de CD Portfolio uitgebracht en ik kon haar makkelijk interviewen, want ze was gewoon radiocollega. En ik zag toen dat er al wat veranderd was aan Jasmin. Ze had namelijk een nieuwe look. Misschien dat ze daarover best wat kan vertellen.
1: Ja, het duidelijkste is eigenlijk, denk ik, dat ik eigenlijk na 3 jaar mijn haar eens heb laten knippen. Vroeger had ik altijd hetzelfde kapsel. Dat is sinds goede 6 maanden helemaal veranderd. Dus daarop kreeg ik eigenlijk om te beginnen al wat commentaar op. Nu, het heeft ook wel te maken met de kledingsponsor die ik tegenwoordig heb. Het is altijd moeilijk als artiest om toffe kleding te vinden. Ook al omdat je zoveel verschillende dingen nodig hebt. Je kan het eigenlijk niet maken om elke week met hetzelfde op de tv te komen. Dus ik heb een merk gevonden, Stils is dat. En ik had direct zoiets van, wat in hun collectie hangt, is volledig mijn eigen stijl. En zijn we erover beginnen praten. En zij hebben eigenlijk ook mee de look wat bepaald. Zij stellen ook elke week, als ik televisie moet gaan doen, een aantal ensembletjes samen. Dus voor mij is het heel makkelijk, want ik hoef me daar dus verder geen zorgen meer over te maken. En blijkbaar is het opvallend genoeg, want iedereen praat erover. Dus ik ben wel heel content eigenlijk dat het zo mag opvallen.
2: Je staat in een geel, nogal kort rokje eigenlijk, op de hoes van deze
1: rokje met haar erop.
2: Ja, zo zegt men. Het is lang geleden dat wij jou dus zo gezien hebben eigenlijk. Hè?
1: Ja, ik heb eigenlijk nooit echt veel rokjes, zeker dan geen korte rokjes gedragen. Voor de simpele reden dat ik vroeger met mijn dansmuziek, dat gewoon al praktisch onmogelijk was om met een kort rokje, je kan je de gevolgen wel indenken, veronderstel ik. Ja, ander onderwerp.
2: Wat goed is voor de kijkcijfers en luistercijfers, maar niet voor jou misschien.
1: Nee, voilà. Niet echt voor mijn imago, als je dat zo mag noemen. Nee, het is zo, ik heb altijd wel van dat soort kleding gehouden, maar het was gewoon praktisch onmogelijk met die stijl van muziek. En dat kan dus nu wel, dus nu buit ik het ook graag uit.
2: Je staat eigenlijk wat dromerig met je foto op de hoes.
1: Zo ben ik, hè.
2: Zo ben je. Is dit nu jouw droom-cd? Want het is totaal anders, het is geen echt dansalbum meer.
1: Nee, dit is inderdaad wel de eerste cd waarvan ik denk van, oké, hier zit toch wel het meeste van mezelf, mijn eigen ideeën. Niet dat ik die dansmuziek vroeger niet graag heb gedaan, want ik vind een afkomst verloochenen is nooit oké. Dat wil ik dus ook zeker niet doen. Die dansmuziek heb ik graag gedaan, zeker. Maar met de tweede cd had ik al zoiets meer iets van, tja, er bestaat toch nog iets anders daarbuiten. Mijn muzikaal achtergrond was ook groter geworden. Ik begon ook naar andere soorten muziek te luisteren. En daarin is deze derde cd wel helemaal het gevolg van die verschillende stijlen. Want er staan op die cd ook nog wel best wat vlotte jongere dingen op. Terwijl het is niet echt, je moet het echt absoluut niet bezien als een cd die anti-commercieel is en zo. Er staan echt nog wel, de meeste nummers zijn echt wel heel commercieel nog gebleven. Ook omdat ik graag commerciële dingen zing.
2: Gaat Jasmin ooit nog zo'n dansmuziek maken, zoals in de tijd?
1: Je mag dat nooit uitsluiten op voorhand, denk ik. Dus niet zo dat ik dat terug als richting zou kiezen van oké, voilà, nu doe ik terug dansmuziek. Nee, dat zeker niet. Maar ik denk bijvoorbeeld aan, bijvoorbeeld Soul Sister heeft ook een heel toffe remix ooit gemaakt van Tell Me What It Takes, wat dan meer in het dansstijl was. Ik sluit het niet uit dat het ooit bij mij wel eens een keer zal gebeuren met een of ander nummer.

voor wie Jasmin kent of gekend heeft, klinkt deze tekst misschien een beetje awkward, zal ik maar zeggen. Als jij er niet bent, Jasmin komt uit de CD-portfolio. Ik had toenertijd een interview met haar in en dat was in 1995. Intussen ook al 30 jaar geleden. Ik denk dat ik vooral Toos en Dirk hier een heel groot plezier mee gedaan zal hebben. Straks deel 2 van het gesprekje wat ik had met Jasmin 30 jaar geleden. Ik heb ook een nieuwe single van Wim Leijs meegebracht. Dat is een cover van een plaat van Gilbert Montagnier geworden. Maar eerst terug naar de

Dat is die plaat met dat videoclipje gedraaid rond het zwembad. En dan bommetje! De bam van Love Connection, de Vlaamse zanger Wim Leys. Bekend van elk zijn eigen gang, heeft ook een bommetje gedropt in de Vlaamse showbiz. Een cover van Viens danser van Gilbert Montagnier. Hier is de Vlaams-Franse versie van Viens danser.

0: De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.
1: Here comes the music. Hey.

En die zouden later nog de disco-hit Oh What a Night gaan maken. Four Seasons waren dat met Walk Like a Man. Ik hoor het onze pa nog zeggen. Marksken, walk like a man. Poets je tanden, kam je haren. En zeg tegen de Italiaanse meisjes altijd ti amo. Wat er verder van komt, dat zien we wel. Dit is Umberto Tozzi. En straks deel 2 van mijn gesprek met Jasmine.

0: Iets over limoncello en dergelijke. Umberto Tozzi met Ti Amo. En dan terug naar Jasmin Zaliger. Een jaar of 30 geleden had ik een babbel met haar toen haar cd Portfolio uitkwam. In 1995 was dat. Op die cd staat ook haar hit Nooit Nog Een Andere. Wat ze toen net op televisie bij Tilt, bij Marcel van Tilt had gebracht.
1: Ja, met de grote blote neger.
2: Ja. Een cover dus.
1: Een cover van Some Kind of Wonderful. We hebben voor dat nummer eigenlijk teruggegrepen naar het echte origineel. Dat komt van Soul Brothers 6. Ik kende het vooral in de versie van Huey Lewis in the News van pak 5-6 jaar geleden, waar het eigenlijk vol saxen en trompetten steekt. Wij hebben het heel leeg gehouden, heel basis, dus gewoon drums, basgitaar, koor en mijn stem, omdat het originele ook zo is. En we vonden het op die manier het meest soul klinken, zo echt om een keer eens op uit te freaken. En ik moet zeggen, als ik het nummer doe met optredens, niemand kan erbij blijven stilstaan, jong en oud. Dus het geeft wel een mooi teken, denk ik, van tja, misschien ook wel een nieuwe single. Ik heb geen...

Intussen 17 jaar geleden, we missen haar nog elke dag. Jasmin was dat en ik wil nooit nog een andere. Misschien nog tijd dat we terug wat vrolijke dingen op de radio op je loslaten. Zo na na na en la la la liedjes bijvoorbeeld. Dat kan met I'm from Barcelona en We're from Barcelona. Na na na.

band. We are from Barcelona and I'm from Barcelona. Barcelona, bekend om zijn zon, zijn cava en zijn kathedrala. En wij van Showtime, bekend om onze interviewtjes. Volgende week is het weer van dat. Uiteraard is blijf luisteren. Dadelijk nog meer leuke muziek. Neem ik nog Nomads en Jacques Allerlo.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Don't change your mind. Als je aan het luisteren bent naar Express, blijf dan luisteren. Want het is tijd voor het Antwerps Terras. Een hele goede morgen. Ja, het is weer zaterdag. Het is 10:00 geweest. En dan zijn we van de partij, hè? Het Antwerps Terras bij Radio Express. We hebben vandaag een babbeltje met Mark Stalmans van het Antwerpse groepje De Pikke Dieven. Van onze presentator van Op Trot, Glenn Pellis. Die vieren hun 5-jarig bestaan volgende week. Met Patrick van Uitsel trekken we deze week naar de zoo, de zoologie dus eigenlijk. En Michel van der Auwera die gaat op bezoek bij Moi et ma fille in de Lange Brilstraat. Geen klassiek restaurant deze keer, maar een warm en gezellig buurtcafé waar huisgemaakte lekkernijen te eten zijn. We hebben ook nog een aantal jarigen van vandaag, gisteren en morgen. En we stellen een paar gloednieuwe singles voor. Dat alles en nog veel meer tot 12:00 op dit Antwerps Terras.
1: Welkom op het Antwerps Terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dollander.

Een uitstapje naar Funky Town met Lips Inc. We hebben een nieuwe single klaar liggen van Danny Vera. En die ken je natuurlijk onder meer van Rollercoaster. Het is eigenlijk een heel rustig nummer. Een mooie ballad, een duetje. Ook een moment om even rust te nemen. Even in de zetel te gaan zitten. De ogen te sluiten en te genieten. De nieuwe Danny Vera die heet Try Again. En het is een duetje geworden, zoals ik al zei, met Marlon Pichel. En dat is een Rotterdamse zanger. De toekomst van de Hollandse rock'n'roll wordt er daar gezegd. Luister mee.

Als er een nieuwe single is van Danny Vera, dan zijn wij als de kippen erbij om die te programmeren. En dat doen we ook deze keer met Try Again. Een duetje met de upcoming King of Rock and Roll uit Nederland, Marlon Pichel.

dacht vroeger altijd dat ze zongen Needles en Pinda's, maar het is Needles en Pins natuurlijk. De Searchers waren dat. Eens even kijken wie er vandaag jarig is op deze 30ste mei. Ludo Hellings, die ken je nog onder meer uit Familie en Van Flikken natuurlijk, wordt er vandaag 71. Voormalig politicus Frank van Hekken viert zijn 67ste verjaardag. Theatermaker Luc Perceval wordt er 69. En Ray Cooney, die is ook jarig, man die heel wat plezante toneelstukken heeft geschreven, wordt er ondertussen 94. En dan hebben wij nog Wynonna Judd, lid van de Judds en jarig vandaag. Zij wordt er 62.

Judd kennen we natuurlijk van Why Not Me en van Water of Love. Winona Judd wordt er vandaag 62. En Water of Love is een nummer van, kleine quiz die we hier doen. Weet je van wie? Je hoort die band zo meteen.

0: Van wie was Water of Love nu weer? Ja, van deze mannen natuurlijk, hè, van Dire Straits. En van hen draaiden we nog eens Twisting by the Pool. We hebben een nieuwe single klaar liggen van Meteor. En ja, je zou denken, het is een zwaar nummer. Het heet Nooduitgang. Heeft niks te maken met die andere nooduitgang van een paar jaar geleden. Het is een nummer dat gaat over de drang om te vluchten uit situaties of gevoelens die te zwaar worden. Nu, het nummer is gelukkig niet te zwaar. Dit is Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Nooduitgang, de nieuwe single van Meteor, heeft niks te maken met Goldband Nooduitgang of met die van Het Goede Doel, hè, want die hebben in de jaren 80 ook een hit gehad met die titel, maar dat was een compleet ander nummer. Mel B van de Spice Girls, die is morgen jarig. Zij wordt er 51.
1: Dit is Express. Goedemorgen.

0: Ze lopen al 5 jaar rond op vrije voeten en toch zijn ze nog niet gepakt. De Pikkendieven. Ik zit bij de frontman Mark Stalmans. Mark, 5 jaar, proficiat.
1: Dank je wel.
0: Hoe hebben jullie het uitgehouden?
1: Ja, de venteen komt met tender. En voordat we het weten, is er natuurlijk een half jaar voorbij. En dan een jaar voorbij. En dan is de corona voorbij. En dan begint er stilletjes aan meer en meer te werken. Hè.
0: Ja. De groep groeit aan. Oorspronkelijk met 2 maar begonnen. Hè?
1: Ja, inderdaad. In de coronaperiode ben ik samen met Glenn Pellis begonnen. Eigenlijk na een oproep van Glenn Pellis op Facebook. Die zocht een zanger. Alleen een zanger. Die zocht iemand die een liedje kon zingen. En hij wou daarop gitaar spelen. En ik heb daarop gereageerd. En misschien nog anderen ook, dat weet ik niet. En uiteindelijk heb ik dat dus met hem gezongen. Hij had mij dat opgestuurd. Ik heb dat ingezongen. Dan hebben we dat nog eens beluisterd. En zo is dat eigenlijk begonnen. Dan zijn we beginnen blijven verder spelen, zou ik zeggen.
0: Het is heel herkenbaar met jullie pakjes. Dat was al, denk ik, van in het begin de gestreepte gevangenisplunjes.
1: Inderdaad. Zo gauw was die naam. Er was de Pikkendieven. En die is er inderdaad gekomen omdat wij pikken onze nummers van andere artiesten. Wij spelen niet zomaar covers. Dat is niet enkel een cover. Er zijn stukken bij waar we zelf een tekst voor maken. Maar er zijn ook bestaande Antwerpse covers die dat we dan pakken. Maar toch hebben die nu, tegenwoordig, een vrij unieke Pikkendieven-stijl.
0: Noem zo eens wat nummers op. Hoeveel hebben jullie er trouwens al door de jaren heen?
1: Ik denk dat we in totaal hebben we er bijna 100, denk ik. Of 102, 103. Nu, pas op. Wij spelen die niet allemaal, hè. Dat is niet. Dus wij spelen ons playlisten een aantal keren afhankelijk van voor waar dat is, welk feest. Hè. Er komt dus een nieuw nummer bij, dan valt er een ander af. Er zijn nummers die we gemakkelijker met 2 konden spelen. Hè. De Glenn op zijn gitaar tokkelen en ik in het liedje zingen. Denk maar Stefke Fabrie op de Groenplots op een bank. Bijvoorbeeld, dat is zo'n nummer, dat is 1 instrument is daar genoeg voor. Hè. Nu zitten we standaard altijd bijna met 4 muzikanten. We gaan niet iemand zomaar op het podium laten zitten voor niks te doen.
0: Over die andere muzikanten moeten we het ook nog eens hebben. Maar we gaan eerst naar een stukje luisteren van de Pikkendieven.

0: Ik zit nog altijd bij Mark Stalmans van de Piekendieven. We hebben het een beetje over het repertoire gehad. Er zijn ook meer dan twee leden. Je hebt jou, Mark en Glenn al vernoemd. Er zijn er nog een paar bijgekomen.
1: Er zijn er nog bijgekomen, inderdaad. In eerste instantie was de Vic erbij gekomen, hè, Victor Boers. Die al jarenlang een drummer is bij van alle mogelijke muzikale evenementen. Hè. Die hebben we dan aangetrokken, we hebben die kunnen verleiden. En naast de Vic hebben we dan ook nog de Werner Kools. De Werner Kools is onze solo-gitarist. Al speelt hij niet alleen maar de solo's. Hè. Die vangt ook nog wat andere instrumenten op met zijn gitaar. En heel af en toe, als we in de buurt van Ekeren of ruime omgeving van Ekeren spelen, hebben wij ook nog een bassist die daar regelmatig meespeelt. Dus ja, het is een beetje naar lang hoe dat uitkomt. Hè. Ook voor onze opnames werken wij soms nog met andere muzikanten. Denk maar, als we een opname moeten hebben met een accordeon of een bas of iets anders. Een ander instrument, dat kan altijd dat dat tijdelijk nog een andere muzikant is.
0: 5 jaar Piekendieven, dat wordt gevierd, ja. Met een optreden natuurlijk.
1: Met een optreden, hè, samen met een aantal andere muzikanten die dat zullen komen meespelen. Er komt een Steven Boers komt spelen als zijn solo-project. Maar Steven heeft voor ons ook al, voor mij ook al ingevallen als ik geopereerd ben op mijn knie. Dat is ook al geweest met de Wout Stout. Die komen ook spelen, de Joris. Hè, die heeft bij ons al accordeon gespeeld, die heeft al gebest op nummers, die hebben al keyboards gespeeld bij een optreden, als invaller voor de Werner dan weer. Hè. Al die mensen hebben we allemaal de 6e juni rond ons zitten.
0: Het is eigenlijk één grote familie die dan optreedt.
1: Eén grote familie, universeel, uitwisselbaar.
0: Het toffe is dat het gratis is, hè?
1: Het is gratis, inderdaad. Wij hebben daar 2 overvallen moeten verdoen. Om dat te kunnen gratis houden, maar het is inderdaad de moeite. Dus kom af, zou ik zeggen.
0: En waar gaat het allemaal door?
1: Wel, het gaat door in de Grand Laboureur in de Willy Staeslei 95 in Ekeren, Mariaburg. Maar er kan maar 75 man binnen. En we verwachten nu al tussen de 80 en de 100 man. Dus we hebben gevraagd aan de gemeente of dat we het terras mochten uitbreiden voor die allemaal te kunnen zitten.

0: Het Antwerpsterras van Express met Ed Sheeran en Azizam. Zometeen krijg je Boney M te horen. We hebben ook nog een nieuwe single zometeen van de Antwerpse Michael Bublé. Wie dat is? Ja, dat weet je wel, hè? Yannick Bovie natuurlijk.
1: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

Alleen het woordje cool doet al deugd, vind ik. Daddy Cool, Boney M was dat. Nieuwe singles op de playlist van Express, die stellen we met plezier voor tijdens het Antwerps Terras. En dit is Antwerps. Dit is de nieuwe Yannick Bovie.

Op het Antwerpsterras van Express niet alleen interviews, maar we kijken ook altijd even naar de jarigen van de dag. Er is toch een Antwerpenaar gisteren jarig geweest. Ben Rotiers, Pol uit de Kampioenen, die is er gisteren 68 geworden. Ook nog jarig gisteren Latoya Jackson, die werd er 70. Ja, en Mel B, dat weten we al, hè. Die hebben we er straks al gehoord, die werd er gisteren 51. Ook nog jarig gisteren Semino Rossi, die werd er 64. En een man met dezelfde familienaam was gisteren ook jarig. Francis Rossi, de zanger van Status Quo, en die werd er 77.

klinkt wat zomers en het is helemaal anders dan al die andere nummers van Status Quo. Hè. Dit was Margarita Time ter gelegenheid van de 77ste verjaardag van Francis Rossi.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Mocht je een hemels gevoel krijgen van die fantastische popmuziek uit de jaren 80, zoals deze van Fiction Factory, wel, dan raad ik je aan om iedere avond tussen 6 en 8 af te stemmen op Express. Want dan draaien wij niks anders dan 80's klassiekers. Maar nu, tot 12 uur, het Antwerps Terras. Radio
1: Express. Welkom op het Antwerps Terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

lekker shaken op het Antwerpsterras. Met James en Bobby Purify, Shake a Tail Feather. Ja, er zijn heel wat swingende singles uitgekomen de laatste weken. Dat gaat altijd zo voor de zomer natuurlijk. Maar af en toe is er ook een rustig liedje. We hadden daar straks al Danny Vera met zijn nieuwe single. En ook Barbara Dex, die heeft er net een nieuwe uitgebracht. En dat is ook een rustige dus. Die heet Back to You. Barbara?

Back to You, de nieuwe Barbara Dex. En die past uitstekend in het laatste uur. Dat is het programma waarmee wij de weekdagen afsluiten tussen 11 en 12. Heel, heel, heel rustige muziek krijg je dan te horen. En nu een jarige, iemand die er gisteren een jaartje mocht bijtellen. Noel Gallagher van Oasis is er gisteren 59 geworden. Ter gelegenheid daarvan draaien wij nog eens Wonderwall, maar wel in een heel bijzondere versie. Radio.

Ondertussen ook al een krasse tachtiger. Deze zomer wordt hij er 85, deze Paul Anka. En zijn versie van Wonderwall ter gelegenheid van de 59ste verjaardag van Noel Gallagher van Oasis.

Zachtjes rockend met Michael Jackson op zaterdagochtend. Er zijn de laatste week heel veel nieuwe singles uitgekomen, heel veel Vlaamse ook. Eentje daarvan is de debuutsingle van Matthias Mesmans. En Matthias was de winnaar van The Masked Singer. Het laatste seizoen was Eenhoorn. Speelde ook de hoofdrol in de serie Milo naast Camille. En hij heeft dus een eerste single uit. App en

De Eenhoorn heeft een single uit. Je hoorde Matthias Messmans en Eb en Vloed. Zometeen Patrick van Uitsel. Met hem trekken we naar de Zoo. Maar dat mag ik eigenlijk zo niet zeggen, denk ik. Het is naar de Zoologie natuurlijk.

0: dialectgids Patrick van Oudsel van Melo Duitsstad vertelt een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
1: Beste vrienden, kom eens in Ribberdebee. We gaan op trot. En vandaag pak ik al een allemaal mijn om een af. Het is niet wat je denkt, hè. Ik heb geen af, hè. Ik heb geen stadshofje, dat heb ik niet. Ik denk vuil Antwerpen er niet. Maar ik woon natuurlijk op de kleine meid eraf staand van de Zollege. En de Zollege, ik kan niet genoeg zeggen, zo schoon Antwerps woord, dat jamper nog hoort, daarom maak ik het nog eens goed duidelijk. Frans Waarps, dat komt van Jardin de Zoologique. Waar maken we daar Zollege van? Waarom ga ik het over mijn hof hebben? Dat is eigenlijk heel simpel. Een paar weken geleden las ik in de Gazet van Antwerpen een heel interessant artikeltje van die Vlaamse acteur Jonas van Geel. En die zei er op een bepaalde ogenblik iets waar men echt naar mijn hartje grijpt. Want die zei, wel, als ik op een bank zit in de Zoologie en ik kan daar wat zitten filosoferen over het leven, dan voel ik mijn eigen koning te raak. En ik dacht in mijn eigen, godverdomme Jonas, je het gelijk vindt. Ik ook. Want dan moet ik eerlijk zijn, hè? Ik denk dat er in de Zoologie geen bank staat waar ik al niet met mijn Antwerpse koning heb opgezeten. En die is schunder dan de ander, die is ook properder dan de ander, maar dat ligt niet aan die bank, hè. Dat ligt aan de vetzakken die hebben achterlaten. Hè. Dus bij deze is er gewaarschuwd, dat ik het zing, groei ik het achter alle terug. Dus, hè, maar of dat ik daarna met mijn smul voor de wilde beesten zit, of ik zit daar met mijn bakjes voor de bloemen en de planten, altijd zie ik wel iets in de Zoologie waar ik dacht van, hey, dat zijn weer andere bloemen. Of die planten hebben ze weer bakjes nooit. Of zijn dat die een eihuis zeg. Dan doet hij weer iets waar ik nog niet gezien heb. Allee, het blijft me fascineren, waanzinnig. Af en toe natuurlijk, je buigt er ook wel eens eet wat minder. Hè? Want de laatste keer dat ik met mevrouw samen in de Zoologie was, dan bouwen we nog een apeertje schoon. Die verblijf was dicht. Ja, dan wisten we natuurlijk al dat er strengt aan de knikker was. En spijtig genoeg, strengt aan de knikker was er ook. Hè? Want s'avonds was er opnieuw en kwam er op de radio en op de gazet dat een van die kleine apeertjes dood was. Maar dat is natuurlijk het leven. Hè? Just gelijk als mensen gewoon de biertjes ook dood. Allemaal biertjes, tot zo beet.

En hier zijn we terug. En wat ik ook zo fantastisch vind aan deze logee, hè, want naar mensen die had ik wel eens geen ticketje of geen abonnement hebben, je weet toch ook dat Flamingo-plan, dat het altijd open is, hè, mannetjes, daar kun je binnen. Hè. Ik doe dat trouwens met jou van beroepen. Waarom? Omdat je daar heel schoon aardig kunt laten zien van de logee zelf. Denk maar aan de marmeren zolen, noem het allemaal maar op. En natuurlijk ook een fantastisch schoon stuk van de stassen, hè. Zeden daar ook. En ik heb natuurlijk het privilege, mijn vrouw die is zoiets, dus ik heb wel een abonnement. En ik heb dat hier op de radio trouwens al eens verteld, denk ik. Ik heb zelf een opleiding gevolgd als zoiets. Ik gids daar niet, hè, maar ik heb ze wel gevolgd. Maar dat Flamingo-plan, dat is voor mij ook waanzinnig interessant. Want als je daar ook op de bank kan zitten, dan zei je natuurlijk ook van alles. Hè. Ik deed in leven in een tijd, als mijn moederke nog leefde, die zat hier in de lange beldeke slot, in het rusthuis, tussen de middag, tussen twee wandelingen daar, ging zalen, zette ik ze in haar rolstoel, rijden we naar de zoologie, daar eten die haar crème glace, en dan mengst met een euro of twee te zitten, die was een kuining te raken, die had heel veel volken zien, die deed een klapje, die kwam onder de mengsten, die zat in het zonnetje, en je zit daar zalig. Trouwens, als je de zoologie binnengaat, Flamingo-plan en ook een Flamingo-café. Dat is voor mij nog altijd het gezelligste terrasje van de stad. Er kun je niet alleen, dat is geen verwennerij voor uw smaakpapilletjes, voor de natte en de droge, maar dat is ook een verwennerijke voor woegen. Want je ziet natuurlijk vlak met je snutje over die prachtige flamingo's. En die biesten onder elkaar, die kunnen nogal buzzen geven. Hè? Dat klapt met zijn vleugels, dat staat op je poot, dat maakt wat ambras. En ik vind het altijd plezant voor die kluiden, want ik weet dat ruis van die flamingo in ieder geval te maken met het eten dat ze die geven. Dus een flamingo die je dan niet zo ruis heeft en die je er wat blikjes uit zei, dan weet de verzorger natuurlijk ook wel Allah die net niet zo goed er is dan daant. En verzorgers, ik draag ze op mijn handen, hè. Want je moet dat gerust weten, we gaan hier geen cijfertjes noemen natuurlijk. Ieder moet zijn eigen portemonnee maar beheren. Maar voor de centjes gaat er niet in de zoologie werken. De mensen doen we dat met hart en ziel. En wat ik altijd zo plezant vind, als je hier van de zoologie komt, dan kennen die verzorgers natuurlijk wel een beetje. En dat is voor mij nog altijd het plezantste klapje als ik even met zo'n verzorger over zijn biertje kan klappen. In ieder geval, deze biertje, ze spreekt dat je zit erop. Tot volgende week. Dat is leuk, hè?

0: De tachtigers die blijven productief. Hè? Paul McCartney heeft gisteren zijn album uitgebracht. En ook Barry Manilow is er met een nieuwe cd. Dit was uit zijn gouden jaren. Nog eens Mandy. Zometeen Michel van der Auwera. Met hem trekken wij naar een restaurant in Antwerpen. Deze keer is het Moi en ma fille in de Lange Brilstraat. Een gezellig buurtcafé eigenlijk met huisgemaakte lekkernijen. Maar we hebben zo meteen nog eerst en vooral een jarige, een zangeres die er gisteren 65 geworden is.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: gisterjarige vandaag nog eens op Express te horen. Dat was Melissa Etheridge. En zij werd er gisteren dus 65. Like the way I do. En nu gaan we lekker eten.
1: Antwerpen leeft.
2: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Auwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
3: Een ontbijt, een lunch, adresje waar alles vers wordt gemaakt, dat moesten we natuurlijk eens gaan testen. Ik zit bij Moi et ma fille. Ik denk dat ik bij de fille zit, Wana, hè? Want jij doet dat samen met mama. Hè?
4: Inderdaad, klopt. Hallo, ik ben Wana, aangenaam.
3: En hoe lang doe je dat al? Want het was eerst, denk ik, een cateringbedrijf, ja?
4: Inderdaad, 5 jaar geleden hebben wij een cateringbedrijf opgestart. En tussentijds, iedereen heeft ons gevraagd, maar waar kunnen wij jullie vinden? Want al de gebakjes, al de gerechten zijn heel lekker. En we zouden graag ter plaatse gaan eten. Maar jammer genoeg, op die tijd was er geen... Geen restaurant, dus geen plek voor ons. We maken alles zelf, maar van thuis. En vorig jaar hebben we gedacht, ja, misschien is het best om een restaurant te openen. En dan al onze vrienden en al onze kennis kunnen langskomen en onze gerechten ter plaatse komen eten of gewoon komen ophalen.
3: Ja, het was al heel succesvol. Dus nu hebben jullie een locatie in de Lange Brilstraat, vlakbij de Paardenmarkt. Het is dus ontbijt en lunch dat je hier kan doen, hè?
4: Ja, inderdaad. Het is ontbijt en lunch en dessertjes. We maken alles zelf. Dus alles in huis gemaakt, alles in vers gemaakt. We hebben ook soep en quiche van de dag. Dus elke dag een andere soep en een andere quiche. En vooral die dessertjes zijn elke week anders. We proberen een beetje af te wisselen. En zo klanten kunnen verschillende gerechten en verschillende dessertjes proeven. Dus niet elke week dezelfde, maar elke week iets anders om een grotere gamma van dessertjes te kunnen aanbieden voor onze klanten.
3: En zijn dat dan typisch Vlaamse dessertjes? Want jullie zijn Roemeens, denk ik, hè?
4: We zijn Roemeens. We proberen af en toe verschillende dessertjes klaar te maken. Bijvoorbeeld, vorige week hadden wij een Japanese cheesecake. Dat was heel populair. En dan maken we verschillende cheesecakes met mango, met kokos, met frambozen. Bij ons is het eigenlijk around the world, samen met moi en ma fille, in verband met die dessertjes en al de gerechten, die maken wij klaar.
3: All around the world, heel mooi. We gaan eerst blijven.

0: Ik zit nog steeds bij Wana van Moi et ma fille, lunch- en ontbijtzaak. Dessertjes is toch wel een beetje, denk ik, de specialiteit. Zijn er ook Roemeense desserts die men kan proeven?
1: Wel, inderdaad, voor de Pasen. Want we vieren de Pasen 1 week later dan in België. We hebben onze traditionele kozonak klaargemaakt. Het is een zoete brood met verschillende voelingen. Het was heel populair eigenlijk en iedereen heeft ons gevraagd, maar wat zit het erin? Wat is het eigenlijk? En we hebben een klein verhaal gezegd over onze lieve kozonak. Die maken wij altijd klaar voor Pasen en Kerstmis.
0: En wat zit er dan in?
1: Oké, het is een zoete brood en is met noten, met cacao en verschillende zoete dingen. Kan ook droge fruit, als je wilt. Maar traditioneel maken wij altijd met cacao en noten.
0: Moment dat we het ook nog eens hebben over de lunch, want je had al gezegd, elke dag verse soep, elke dag verse quiche. Wat staat er dan nog op het menu?
1: Op het menu staan nog warme sandwiches. We hebben 4 warme sandwiches, 3 met vlees, met echte vlees en eentje met speek, kaas en eitjes. En daarna hebben we nog slaatjes die ook vers zijn, vegetarische varianten. En dan staan nog 4 bagels. Die zijn ook heel lekker, ook vers gemaakt met verschillende ingrediënten. Ook varianten voor vegetarisch. Dan hebben wij nog die ontbijt, gewone omeletjes met speek, met kaas, met groentjes. Amerikaanse pancake hebben wij. Avocado toast met gepocheerd ei, ook heel populair bij ons. En yoghurt met granola bijvoorbeeld.
0: Je kan alle kanten uit, gezond en lekker hier bij Moi et ma fille. Misschien nog even, waar zijn jullie precies gevestigd?
1: We zitten momenteel in de Lange Brielstraat nummer 10 in Antwerpen. Jullie kunnen ook ons online vinden via Instagram en Facebook. Het is Moi et ma fille. En onze e-mailadres is info.moiemafie@gmail.com.

En met de grootste hit van Bryan Ferry zijn we weer al aan het einde van het Antwerps terras toegekomen. Dat is niet zo erg, want zometeen is Pat van Loonder tussen 12 en 2. De Express Jukebox die draait weer op volle toeren tot 6 uur. En tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Ik wens jullie nog een heel fijn weekend. Blijf luisteren naar de radio van Stad. Dan horen wij elkaar volgende zaterdag weer. Tot dan!

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Despacito.
1: We hebben fantastisch weer gehad de voorbije week en hopelijk houdt dat nog even aan. En bij dat soort weer hoort natuurlijk zomerse muziek. Despacito was een hit in 2017 voor de Puerto Ricaan Luis Fonsi. Even over 12, net voorbij het middaguur dus. Welkom op deze 30ste mei. Dit is de laatste aflevering van de maand alweer van dit zaterdagmiddagblok. En wij houden je gezelschap tot 2 uur vanmiddag. Welkom.

Venus van Shocking Blue. En dit waren de Jackson 5 met een toen nog erg jonge Michael. Je hoorde I Want You Back. Hopelijk krijgen we het niet meer deze maand. Maar met die onweersdreiging weet je maar nooit natuurlijk. Rain in May. Het was een solo hit in 1981 van de voormalige zanger van Kayak. Ik heb het over Max Werner.

0: zeggen. Suzanne en Freek, u weet wat ze doormaken, maar zolang Freek zich goed voelt, blijft hij ook zingen. En dat is uiterst moedig natuurlijk. Je hoorde Halverwege.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Lodewijk stierf in september 2023. Hij heeft bijzonder goed geleefd, maar was bovenal ook een geweldig muzikant en producer. Zo zong hij onder meer Sa plan pour moi van en voor Plastic Bertrand, scoorde hij hits met Lou en de Hollywood Bananas. En ook met de Two Man Sound was hij bijzonder succesvol, onder meer dankzij de voorbije Cobac Cabana. Vorige week zondag werd deze man 85. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime.

Naar schatting heeft hij zowat een vermogen van meer dan 500 miljoen dollar bij elkaar gespeeld en gezongen. En vorige week zondag op 24 mei werd hij 85. Bob Dylan, je hoorde Like a Rolling Stone. Dit is Express.

Gary Bardell met Incredible. En deze Johan Verminne moest na een kankerdiagnose helaas een afscheidstournee helemaal afblazen. Maar kijk nu, hij voelt zich opnieuw goed. En dat zong hij overigens ook. Waardoor hij opnieuw zijn afscheidstournee aan het inplannen is. En die gaat van start in december van dit jaar. Alles daarover op johanverminnen.be. Express op zaterdagmiddag als u aan tafel zit. Eet smakelijk. Dit zijn Living in a Box en Room in Your Heart.

Good Tradition van Tenita Tekaram. Deze man zou de affiche van TW Classic headlinen, maar moest annuleren helaas, waardoor heel TW Classic ook in het water viel. Hij maakt het goed op 15 oktober in de Afwasdome. Ik heb het over Bryan Adams.

De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

begin deze maand namen ze het publiek in de Roma nog mee op een nostalgische terugblik op hun carrière. Maar dat was helaas zonder de originele zanger Marty Pello. Wet, Wet, Wet and Sweet Little Mystery heet uit 1993.

Danny Wilson met The Second Summer of Love. En dit blijft een geweldige ambiance plaat. Deze hot stuff van de Queen of Disco, Donna Summer. Lindsey Buckingham was met tussenpozen jarenlang de sterke man bij Fleetwood Mac. Zanger en bassist. En in 1981 maakte hij ook een geweldige soloplaat die helaas niet veel succes kende. Lindsey Buckingham met Trouble. Tot zo voor deel 2.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Natalia, nadat zij en haar man elkaar al stiekem het ja-woord hadden gegeven in december vorig jaar, deden ze dat enkele weken geleden nog een keertje over op het paradijselijke Barbados. Natalia hoor je met I've Only Just Begun to Fight. Welkom in deel 2 van dit zaterdagmiddagblok.

Jackie Wilson was dat, een Reed Petit, en daarvoor Blue Jean van David Bowie. Sandy en Sergio bliezen Touch of Joy vorig jaar nieuw leven in, en ook nu hebben ze weer een nieuwe single klaar voor de zomer. Hier is Ready for the Summer van Touch of Joy.

0: Oops, I Did It Again van Britney Spears. Daarvoor Touch of Joy dus met hun nieuwe single Ready for the Summer. Santana komt er zo aan.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Geweldig deze Hold On van Santana. Afgelopen dinsdag op 26 mei was het precies 4 jaar geleden toen de Avatars in première gingen. Dat gebeurde in een speciaal daarvoor gebouwde zaal in Londen. Deze virtuele concerten worden met superlatieven overladen. Op de setlist staan haast uitsluitend de bekende ABBA classics. En de Avatars laten de 4 leden zien zoals ze eruit zagen toen ze in 1979 op hun hoogtepunt waren. De productie waarbij de muziek telkens live wordt gespeeld, loopt inmiddels ook al 4 jaar en blijft ondertussen volle zalen trekken. Kort voor de première van die Avatars bracht ABBA na 40 jaar stilte ook nog eens een keer een nieuw album uit. Dat heette Voyage en daaruit hoor je nu Don't Shut Me Down.

Summer Nights van Marion Faithfull. En daarvoor dus ABBA, naar aanleiding van het vierjarig bestaan ondertussen van de Avatars. Een show die nog altijd in Londen loopt en vandaag de dag nog altijd volle zalen trekt. Het laatste album Voyage van ABBA verscheen korte tijd daarvoor. En daaruit hoor je Don't Shut Me Down.

Kiss Me van Stephen Tent en Duffy. En dit waren de Four Seasons met Silver Star. Raf van Brussel, die kennen we vooral als radiopresentator bij onze conculega's van Joe natuurlijk. Maar in een vroeger leven was hij ooit ook nog zanger. En was hij liedzanger bij de formatie Sunny Side Up. Hier zijn ze met Up Into the Sky. MUZIEK

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

Monsterhit voor de Australische band Men at Work in 1982. Down Under was dat. Vandaag op 30 mei is het exact 58 jaar geleden toen de Beatles begonnen aan de opnames van het legendarische dubbelalbum The White Album. Daarop staan maar liefst 30 Beatles tracks, maar één grote hit ontbrak en dat was deze, Hey Jude.

Niet terug te vinden dus op het legendarische dubbelalbum The White Album van de Beatles, Hey Jude. Het nummer werd korte tijd daarvoor reeds op single uitgebracht, vandaar dus. Nog altijd een van de betere platen van Billy Ocean is deze Red Light.

ook zij stonden mee aan de wieg van de belpop The Bed. In 1981 hadden ze een grote hit hier bij ons met Don't Talk to the Liar. Heel leuk om terug te horen trouwens. Tijd om afscheid te nemen. Zometeen is er de Express Jukebox. Strakjes tussen 6 en 8. 2 uur lang 80's muziek. En morgen tekenen Ronald Meivis en Glenn Vellis hier present. Maak er nog een fijne zaterdag van. Dank voor het luisteren. Zaterdag heel graag weer. Tot dan.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Het zou op alle discofijven een sfeermaker worden en is tevens uitgegroeid tot een klassieker in het genre. Maar toen Disco Inferno in 1976 op het gelijknamige album van The Tramps verscheen, deed het aanvankelijk niet veel. Al had de band, een van de eerste discoformaties, al eerder succes geoogst met onder meer Love Epidemic, Shout en Hold Back the Night. Dat veranderde echter toen de track een jaar later werd opgepikt op de soundtrack van de film Saturday Night Fever, die een enorm succes werd en de carrière van John Travolta voorgoed lanceerde. De inspiratie voor Disco Inferno haalden de schrijvers Leroy Green en Ron Kersey bij een andere film, The Towering Inferno, een rampenfilm uit 1974 over een brand in een wolkenkrabber waarin ook een discotheek is ondergebracht en met in de hoofdrollen Steve McQueen en Paul Newman. Overigens stond amper iemand stil bij die thematiek, want Disco Inferno groeide uit tot een wereldhit die de dansvloer van elke modieuze discotheek in die tijd in vuur en vlam zette. Het werd tevens ook de track waarop de Tramps konden blijven teren en waarmee ze de wereld rond konden blijven toeren, ook al veranderde de bezetting geregeld. Toen de belangrijkste zanger van de Tramps, Jimmy Ellis, de groep verliet, verdween echter meteen ook de ziel van de formatie. Ellis overleed in 2012 op zijn 74ste aan de gevolgen van dementie.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. In 1969 startte de muzikale carrière van een jonge dame uit de Verenigde Staten. Haar naam Melanie Safka. Ze was een volkszangeres die zichzelf begeleidde op de gitaar, maar beroemd worden lag niet in haar aard. Ze wilde liever mensen helpen en riep op tot vrede. Ze sloot zichzelf aan bij een vredeslegioen en herinnerde zich dat ze tijdens een stroompanne in New York kaarsen uitdeelde aan de inwoners. Zo stond ze in een gebouw met allemaal oude mensen. Het was er donker, maar het vele kaarslicht veranderde de sfeer in iets magisch. Melanie zag en voelde de goedheid van de mensen rondom zich en toen zong ze Beautiful People. De song die zorgde voor haar toevallige en bijna ongewenste doorbraak. Melanie werd dan ook onverwacht gevraagd om haar nummer te komen zingen op het Woodstock Festival. Ze voelde zichzelf niet helemaal klaar om voor een menigte van 500.000 mensen een drieakkoorden liedje te zingen en spelen op haar gitaar. Haar mama bracht haar met de auto naar het concert. Volgens Melanie kwamen de festivalgangers voor de grote rockgroepen, zoals The Who en Jimi Hendrix. Ze dacht dat men tomaten naar haar hoofd ging gooien, maar in plaats daarvan vond ze aansluiting bij het hippiepubliek en werd ze op slag wereldberoemd. Ondanks verscheidene hits zoals Lay Down en What Have They Done To My Song Ma, is ze altijd haar bescheiden zelf gebleven. In januari 2024 stierf Melanie op 76-jarige leeftijd. Dit is het liedje waarmee het allemaal begon. We luisteren naar Beautiful People. Beautiful.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.

0: Music Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: In 1969 componeerde Michel Delpech het hippielied White is White in het Frans over het Britse Isle of Wight Festival van die zomer. Het werd een flinke hit in Frankrijk en was meteen ook de internationale doorbraak voor Delpech. White is White verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren en kreeg bovendien ook een gouden schijf. Het door hippie beïnvloede lied noemt Bob Dylan en Donovan als eerbetoon. Het lied zelf gaat niet over Woodstock, maar dat andere grote hippiefestival. In de zomer van 1969 leest Michel Delpech in de krant een verslag over het Isle of Wight Festival, de Britse tegenhanger van Woodstock. Om en bij de 150.000 toeschouwers zagen Joe Cocker, Donovan, The Who, Jimi Hendrix en talloze anderen aan het werk. Michel Delpech klimt in de pen en doet met White is White zijn reputatie van zingende chroniquier alle eer aan. Om het rijm te dienen voert hij Bob Dylan op, die in werkelijkheid niet eens optrad op het laatste grote concert van het hippietijdperk. In 2013 werd bij Delpech keel- en tongkanker vastgesteld. Hij overleed op 2 januari 2016 op amper 69-jarige leeftijd.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: In de zomer van 1993 prijkt What is Love van de Trinidadiaanse zanger Hathaway op 1 in de internationale hitlijsten. Na zijn jeugd te hebben doorgebracht in de States, vestigt Hathaway, die in het dagelijkse leven Nestor Alexander noemt, zich in Keulen in Duitsland om aan zijn muzikale carrière te timmeren. Daar ontmoet hij producers Junior Turello en Didi Halligan, met wie hij What is Love in 1993 opneemt. Zijn eerste single uit zijn debuutalbum toen, The Album. Het catchy Eurodance nummer kent meteen een groot succes. Dankzij het razende tempo op basis van synthesizers en de makkelijk mee te zingen lyrics, zit het deuntje dancings wereldwijd in vuur en vlam en blijft het uren later nog steeds in de oren klinken. In de videoclip die gedraaid werd in een luxueus kasteel zien we Hathaway verkleed als vampier. Stevast dezelfde filosofische vraag herhalend, What is love, heeft de zanger enkel oog voor zijn zangeres en vraagt hij haar om niet nogmaals zijn hart te breken. Ondertussen is hij op zoek naar de reden waarom ze hem in de steek heeft gelaten. In de loop der jaren is de hit uitgegroeid tot een van de meest memorabele deuntjes van de laatste decennia. De single gaat liefst 2,6 miljoen keer over de toonbank en schopt het bovendien tot de toppositie in liefst 13 landen, waaronder 5 weken lang bij onze Franse zuiderburen.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We nemen u mee naar de zomer van 1966. Het liedje Summer in the City van The Lovin' Spoonful kwam dan ook helemaal tot zijn recht in die periode. Het speelt zich allemaal af in de stad New York, de plaats waar The Lovin' Spoonful werd gevormd. Zanger John Sebastian en bassist Steve Boone componeerden het nummer naar een gedichtje dat de 15-jarige broer van John, Mark Sebastian, had geschreven. Het nummer gaat over de moeilijkheid om in een drukke stad rond te lopen, terwijl de hitte van de straatstenen bakte als een oven. Maar 's nachts was het geweldig. Terwijl de stad wat afkoelde en op adem kwam, kon men er op pad om vrouwen te versieren. Dat zingt John Sebastian in het stukje "But at night it's a different world, go out and find a girl." Om het nummer nog specialer te maken, bracht Boone er een Gershwin-achtig orkest in dat de geluiden van een drukke stad nabootste. Tijdens de opnames haalde men er een oude Joodse geluidsingenieur bij, die kwam aanzetten met een hoop albums waarop stadsgeluiden te horen waren. The Lovin' Spoonful bracht uren door met het luisteren naar deze opnames en besloten om het geluid van het verkeer en een klaksonerende auto erin te verwerken. Die klank kwam van een Volkswagen Beetle. En tenslotte experimenteerde men met het geluid van een mechanische hamer op de straatstenen. Het was de eerste hit waarin men zulke geluiden gebruikte. Droom alvast weg hier in de stad, want het is nog steeds Summer in the City.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: I Want Your Sex van George Michael is het eerste singeltje van zijn solo-debuutalbum Fate. Ook is het nummer te vinden op de soundtrack van de film Beverly Hills Cop 2. I Want Your Sex werd vanwege zijn suggestieve titel en songtekst geweerd van verschillende radiozenders in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De videoclip bij het nummer werd op muziekzender MTV alleen 's nachts getoond vanwege de vermeende naaktheid die in de clip te zien is. De tegenstand tegen het nummer was dan ook compleet tegen de bedoelingen van George Michael in. Hij had met de clip en het nummer geen promiscuous seks willen tonen, maar juist dat het daad een mooi iets was zolang er monogaam gespeeld werd. Vele radiozenders draaiden een gecensureerde versie van het nummer met de titel I Want Your Love. Het woord love werd steeds gebruikt als vervanging van seks. Bij ons stond George Michael met I Want Your Sex 2 weken op 1 in 1987.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim 200 euro. Check amino-alliance.be. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van Stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: De kleurrijke Goombay Dance Band werd in 1979 opgericht door de Duitser Oliver Bent en zijn vrouw Alicia. De groepsnaam slaat op een kleine baai op het Caraïbische eiland Saint Lucia. De groep brengt een mix van soca, calypso en pop. Oliver speelde in de 70s, net als onder andere Donna Summer, Les Humphries en Liz Mitchell van Boney M. een rol in de Duitse versie van de musical Hair. Later behaalde hij ooit brons op het Duitse turnkampioenschap en was hij ook te zien als acteur. Wanneer hij een tijdje naar Saint Lucia trekt, ontmoet hij er zijn toekomstige echtgenoten en de bandleden. De Goombay Dance Band vulde enigszins het gat dat hun tanende genregenoten Boney M. achterlieten. De debuutsingle Son of Jamaica is meteen een voltreffer. In Duitsland staan ze er 9 weken mee op 1. Korte tijd later slaat het succes over op Vlaanderen, Nederland, Zweden en Spanje. Daarna blijft het een tijdje stil rond de groep. Tot 70's in 1982 een zomerhit wordt. Wat hen in 1980 in Groot-Brittannië niet lukte, lukt nu wel. 70's staat er in april 3 weken op 1. Het is na de Model van Kraftwerk de tweede Duitse topper in korte tijd in de Britse top 40. Goombay Dance Band bleef nog actief tot 1995, maar kon het succes nooit meer evenaren.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Uitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Oitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

0: Last van nek-, schouder- of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis Tool verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De laatste kans om te winnen. Radio Express organiseert op zondag 7 juni een unieke stadswandeling met dialectgids Patrick van Oitsel. En je krijgt er ook nog een lekkere proeverij bij in restaurant De Bomma. We hebben nog 10 keer 2 plaatsen vrij. Wil je mee op 7 juni? Mail dan snel. Ik wil mee naar info@radioexpress.be. Let op, vol is vol. Gezellig wandelen, straffe verhalen, een flinke portie Antwerps dialect en een lekker hapje zijn gegarandeerd.

beste van de 60s tot vandaag. Dit is Express. There she was.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De Pikke Dieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikke Dieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikke Dieven. De toegang is gratis.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.